0: Mijn kop is zaag, gokker, tut dus aan appetit. Lino, Ludovitse rockmuziek.
1: Hallo.